0: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, more music. I said,

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina, more music.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Amo? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Every second.
0: Christina.

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Heistel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
4: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
3: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina, more music.

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Francke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Francke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
2: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
1: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
4: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Hergot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

Miles en American Girls. Onze natuur is gelukkig met de regen die er gisteren alleszins al viel. Ja, is belangrijk hè, als we alles mooi groen willen houden.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
4: Letzgo.be.
5: Christina,

Lost Frequencies en Corinne Lomax was dat een Live It All. Gisteren was het even schrikken in de namiddag. Kregen we de melding dat Isabella A. borstkanker heeft. Ze annuleert al haar optredens. Ze trekt zich terug uit de zomerhit en zal ook een tijdje zo buiten strijd zijn in het algemeen. We wensen ze uiteraard heel veel beterschap. En hier is Talk Talk bij Christina op deze vrijdagochtend. Life's what you make it.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina,

Can It Feels So Good. We kregen ook net door dat Jelle van Daal Isabel A. vervangt bij Le Copine. Dat is een vrouwenband waar Isabel bij optreedt, bij zingt. Het is een donderslag bij heldere hemel, zegt ze daar.

The weather zoals het nu is, dat is het weer dat ik eigenlijk liefst overal meepak. Het hoeft voor mij geen 35 graden te zijn, nee. Ergens zo in de 20, tussen 25 en 27 is oké, ja. Hier is Bruno Mars bij Christina op deze vrijdagochtend. Welkom.

was Freya Sky en Silent Treatment. Straks hebben we het hier over nieuwe Real Housewives of Antwerp. Want af en toe moeten ze daar wat verversen, hè?

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
2: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
4: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
2: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
5: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
2: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

Nico Smit en Cool Kids was dat hier bij Christina. Ja, het is vrijdagochtend, dan denk ik toch altijd even na over waar ik mijn weekend ga meevullen. Misschien eens naar de zee gaan. Of naar de Zuidvoor in Brussel staat ook nog op mijn lijstje. De grootste kermis van het land.

was goed voor enkele hitjes begin jaren 80. Deze Falco der Commissar was er eentje van. Binnenkort leren wij Gilles Knudde en Laura Karpels beter kennen. Tenminste, als je kijkt naar The Real Housewives of Antwerp. Want dat zijn de nieuwe namen voor het nieuwe seizoen om een bras te maken daar.

Judith, I love to be in love, was dat. Het is nog altijd zomer. Heel wat mensen hebben nog vakantie. Het wordt goed weer, het blijft goed weer. Ik zal het zo zeggen. Ja, dan is een deuntje als deze alleen maar een hulp om het nog leuker en nog feestelijker te maken. Hier is Afro Medusa bij Christina.

we horen het toch allemaal graag, hè? Love Stories. Taylor Swift weet dat maar al te goed en heeft dus ook haar portie daarover ingeblikt. Hier is Terrence Trent D'Arby nu bij Christina.

Jessica, was dat. Het wordt alleen maar moeilijker als je naar de cinema wil. Na Toy Story 5, na The Odyssey, is er nu ook Spider-Man die records aan het breken is. De nieuwe film. Ondertussen al 60.000 bezoekers op één dag geboekt in België alleen al. On a

0: Dunkerque's Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

Meer heb ik in de ochtend niet nodig dan zo'n lekkere beat als deze van Gordo en Renier Zonneveld. Ja, daar staat ze. Loco, loco was het hier bij Christina. En zo weet je dat ik de boel maar gewoon aflees natuurlijk. Hè. Nee, ik weet wel dingen uit mijn hoofd ook, maar soms ben ik dat even kwijt. De leeftijd, je kent dat. Veel plezier met de collega's hier. Zometeen na 9 uur maken een fijn weekend van. En graag tot maandag.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
2: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
1: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
3: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
1: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brandweer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. In de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
4: Christina, all summer long. Travel.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

0: Tuinrama. Je bent er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zetmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuinrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van sectorfederatie OVET reageert.
4: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen dan allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
3: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
5: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven, dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
3: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
2: Christina, all summer long.

Miles Smith, Niall Horan met Drive Safe en veilig rijden met de fiets. Dat kan uiteraard ook, want binnenkort komt er alweer een hele bijzondere, leuke fietsactiviteit aan voor iedereen. Ik dacht de datum van activiteit zondag 9 augustus. Meer erover zo meteen, want het is de moeite, maar eerst Robert Miles.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Christina.

Het gaat over een unieke organisatie, want drie gemeenten samen die organiseren de Fietseling, natuurlijk voor fietsers. Zondag 9 augustus, het zijn de gemeenten Begijnendijk, Terenbelo, Herselt. Je kan daar op verschillende plaatsen starten, over verschillende afstanden, verschillende routes. Het kan individueel, het kan in groep. En er is ook een culinaire route voor de fijnproevers. Dat zou iets voor mij zijn, denk ik. Meer informatie, want het is een pak fietje, vind je op de website fietseling.org. Het gaat eigenlijk over fietsen, het gaat over beleven en over feesten.

Et voilà, nog een keertje Bruno Mars op de radio bij ons hier met Risky Doll. Met daarvoor een nummertje van de Beach Boys met John Sloop Beat. En dan gaan we door, zometeen met een hele bekende van Rob de Nijs. En hou me vast, want ik val maar eerst uit 2016 met de Crystal Ball.

En de muziekkenners die wisten dit wel, hè? John Cougar Mellencamp met Jack en Diane. We hebben nog een zomerproevertje. Jawel, een zomerstintje van de Dinky Toys komt eraan met de Test of Time. Maar eerst Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Stay.

zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info

0: Merkcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

En voor Miley Cyrus was dat the end of the world. Voor mij is het dat helemaal niet, voor jullie ook niet, want de muziek die gaat door. Zometeen is er de lunchbreak tussen 11 en 13 met Wim. En ik wens je een fijne voortzetting. Ik ga even op vakantie samen met NCC en de Dreadlock Holiday. Ik zie je morgen terug vanaf 9 uur.

0: Christina Nieuws.
1: In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
2: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
1: Ook in Meïa, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Couch.
3: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
1: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

When the Heartache is Over van Tina Turner. Dat was onze opener vandaag op deze vrijdagochtend bij Christina. Zet je wekker maar klaar en waarschuw de buren, want morgen dan gooit hij weer alle remmen los, onze Jean-Paul de Bie. Geen regels, geen grenzen, puur avontuur. 3 uur lang in Club Christina, morgen tussen 9 en 12. Nu mogen wij ons ding weer doen, tot zo'n uur of 1, met een nieuwe lunchbreak. Welkom.

0: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

Het nummer dat dankzij het internet een tweede leven kreeg. Turn the Lights Off van Justy, Jack Style en John. En dan dierennieuws, want Katje Zwabber was 6 weken lang spoorloos. Haar baasjes uit het Nederlandse Zwolle hadden de hoop eigenlijk al opgegeven, tot er ineens een Engelstalige sms uit Noorwegen binnenkwam. Daarin stond te lezen: ik heb Zwabber gevonden, je kat. Dat de poes nog leefde was al bijzonder, maar nog opvallender dus was waar ze werd gevonden. Kat heeft dus zo'n 1200 kilometer afgelegd en dook op bij een camping in het Noorse Halden. Eind goed, al goed, zeggen we dan. Dit is Spanja, Easy Lady.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

Fijn dansnummer van Last Frequencies, tezamen met Nathan Nicholson. So much beauty around us. En smeer je dansbenen al maar in, want de komende donderdag, 6 augustus zijn we dan, dan passeert er heel wat DJ-talent op het podium van Lier Centraal. Op het programma staan onder andere een After Work Party en er is ook Ronnie Retro om 20 uur, gevolgd door DJ's Wout en Reggie. De Grote Markt wordt afgesloten voor alle verkeer van 16 uur tot 1 uur 's nachts. De parkeergarage in de Floro van Kouwenbergstraat die blijft bereikbaar. En er zijn ook fitse parkings voorzien aan het Heilig Hart Ziekenhuis en op de Wismart. Dit is muziek van Curiosity, Kill the Cat.

Ooit was hij de frontman van The Equals. Later ging hij solo scoren, onder andere met dit nummer hier. I Don't Wanna Dance van Eddy Grant. En nu extreme hittegolven steeds heviger worden, kiezen steeds meer vakantiegangers niet meer voor de traditionele mediterrane hotspots, maar voor de zogenaamde coolcations. Reizen naar gematigde klimaten zijn dat. Deze verschuiving wordt aangedreven door de torenhoge temperaturen in Europa, waardoor toeristen op zoek gaan naar verfrissende alternatieven waar het weer wat draagt.

Ik heb het nogal wel eens verkondigd, maar de zomerhit van 2026 zou wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen. Dit bijvoorbeeld, Jonas Blue en Malif en The Edge of Desire. Nu mag Billy Joel.

0: Lazarus, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarus is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarus is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarus heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazarus 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
3: Christina.

I'm Good van Jelly Roll. En daarvoor zat er nog muziek van Mika met Big Girl, You Are Beautiful. En er staat weer een wisselweekend voor de deur. Een wisselweekend tussen juli en augustus. En dat is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. En dat zal zeker in combinatie met de bosbranden volgens mobiliteitsorganisatie VAB leiden tot heel wat fileleed. Er komt met andere woorden een Europees verkeersinfarct aan. Vooral in Frankrijk wordt het drukst. Daar geldt zelfs code zwart, wat neerkomt op het dubbele van je verwachte reistijd. In Duitsland verwacht men code rood. Dat is erg druk verkeer met grote kans op files. En ook in Zwitserland en Oostenrijk worden lange wachttijden bij de tunnels voorspeld. Een gewaarschuwd man of vrouw is er natuurlijk twee waard. Tijd voor deze klassieker nu van Sister Sledge. Dit is He's the Greatest Dancer.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
3: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
2: Ook in Mejia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld te werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
4: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
2: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
1: All summer long. Christina.

12 uur gepasseerd. Het is tijd om deze week lunchbreak rond te maken. Laten we ons zo even uitdrukken. Max en Andy Grammer waren dat met The Thing I Love. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Nog tot 1 uur zit ik in radio. En straks vanaf 2 uur is er trouwens ook Gert. 3 uur lang weer. Zeker blijven hangen. Dit komt uit IJsland. Of Monsters and Men. Little Talks.

Een belpop klassieker, band die vooral de jaren 90 wat meer muzikale kleur hebben gegeven. De radio's onder leiding van Bart Peters en Gimme Love was dat. Straks Taylor Swift, dat is na deze klassieker van Imagination.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

Klassevolle disco classic van Chic, Le Freak uit 1978 in de lunch break. En de inwoners van het Canadese kustplaatsje St. Mary's worden na ruim 20 jaar verlost van de geur van rotte vis. Na lang aandringen wordt de lokale visfabriek ontmanteld. Daar werd op een zeker moment zo'n 1,25 miljoen liter vissaus bewaard. St. Mary's stelt zo'n 300 inwoners. Sommigen hebben in hun jeugdjaren in de fabriek gewerkt. Het pand is inmiddels al jaren niet meer in bedrijf en is daardoor in verval geraakt. In het fabriekspand staan wel nog altijd zo'n 110 oude opslagtanks. De geur ervan was al jaren verschrikkelijk. Probeer je de ergste geur van rottende vis ooit voor te stellen en vermenigvuldig dat met 100. You were...

Zijn comeback is van korte duur, want na de zomer gaat hij weer weg. Dat heeft hij onlangs verkondigd op Rock Werchter en hij wist niet voor hoe lang. Maar wat blijkt, hij trekt zich terug om aan nieuwe muziek te werken. Deze Louis Capaldi, dat was nog eens Forget Me hier bij Christina in de Lunchbreak. Dit is Santana, Maria Maria.

De man die tijdens zijn concerten vaak acrobatische toeren en hoge sprongen laat zien wat zijn optredens toch wel zeer energiek maakt. Benson Boone was dat met Mr. Electric Blue en daarvan nog Santana met Maria Maria. Dit is de nieuwe Summer. My body isn't ready. It's time.

0: vakantie met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Liersche Steenweg 147 in Heist op den Berg.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.
2: You ever heard about that thing?

blijf maar eens zitten bij dit nummer. Moeilijk, hè? Mesmerized van Faith Evans. Afronden we vandaag met een nummer van de band die in het najaar terugkeert naar ons land, meer bepaald naar Brussel. De Britse band Joanne Joanne geeft daar op maandag 26 oktober een concert in de ING Arena. Maak er een fijn weekend van en graag tot morgen voor Knappe Kuren.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
2: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
1: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
3: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
1: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische Voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
4: Christina, een hele zomer lang.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Ben jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: Letzgo.be.
3: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
4: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
3: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
3: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
2: Christina,
0: enjoy your summer.

scene met iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja, zo zou het toch moeten zijn. Welkom erbij, we zijn vertrokken voor de laatste Edwork Hits van de maand juli. Ik ben Gert en ik neem jullie mee richting 4 uur. Dit uur muziek van Berre, Stef Bos, de Backstreet Boys en ook de nieuwe single van DJ Licious samen met Milo, Forever Young.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Sabrina Carpenter met Please, Please, Please. Dit is Christina en hier zit je goed voor de beste hits van vandaag, de beste inwording en de beste van vroeger. En we draaien de klok regelmatig terug naar die heerlijke jaren 80. Nu ook weer 1988. Johnny Hates Jazz met Turn Back the Clock.

0: Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Christina.

Zouk Machine, een vrouwengroep uit het tropische Guadeloupe. Ze scoorden vooral hits in Frankrijk, maar ook bij ons bekend van de zomerhit Maldon uit 1990. En dan nu naar 1985. Ja, er zijn veel vrijgezellen op de wereld. Het moet dan toch waar zijn. A good heart these days is hard to find. Fergal Shockey.

0: samen met Disturbia. Stef Bos die schreef in 1988 het nummer Papa. En dat nadat er kanker bij zijn vader werd vastgesteld. Hij dacht dat hij zijn vader zou verliezen en besefte hoeveel hij op hem leek. Zijn vader overwon de ziekte, wonder boven wonder, en leefde nog lang door. Geniet mee van Papa. Stef Bos.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet

Shakira en Burna Boy met het WK Voetballied 2026. Die, die. En er is trouwens veel te doen rond het WK Voetbal met die voorstellen van Infantino. Hoe dat afloopt, ja, wordt vervolgd. Fleetwood Mac, terug naar de begin jaren 80 met het hele mooie Gypsy.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

Bruno Mars met On My Soul. Ik heb hier nog een meezing- en een meeklapplaatje uit 1978 van de Michael Zegeband. Let's all chant. Daar gaan we dan.

0: Christina Nieuws.
1: In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
2: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
1: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maxima tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
0: Het is zomer op je radio. Chris.

Imagine Dragons met Believer. En dit komt uit het jaar 1982, gaat over het jaar 1999. En ondertussen zijn we alweer de laatste dag van juli 2026. Edward Kids van Fox to Fox, Casey and the Sunshine Band. En straks draaien we ook Nooduitgang. Niet die van Meteor, maar ook het goede doel heeft in 1986 een nummer uitgebracht met die titel. Die hoor je dus straks. Maar eerst Prince, 1999.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlak bij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
0: Christina,

Ze wordt 21 in september, de Engelse singer, songwriter en kledingontwerper Shanna Spiro met Material Lover. Fox de Fox komt eraan, Precious Little Diamond, na de 1999 versie van September, Earth, Wind and Fire.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
2: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
4: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
0: Christina,

Elisabeth en Maxime met Hoe dan ook. Boy George gaat dan toch niet meespelen in de Londense productie van Jesus Christ Superstar. De Britse zanger trekt zich terug nadat zijn pro-Israëlische nummer We Will Dance Again de afgelopen dagen veel kritiek had gekregen. En dit zijn Enrique en Sierra.

We kwamen helemaal in de weekendsfeer met De Bauza en Magnetic. John Legend die gaat de legendarische Harry Belafonte spelen in een film over jazzlegendes, de biopic The Road Home. Ja, die Harry Belafonte die kennen wij uiteraard van die grootheid The Banana Boat Song. Dit is ondertussen muziek van Level 42, terug naar 1987 hier bij Christina met Children Say.

Casey met Sunshine, Take You There. En ik las daarnet dat het zomerse weer sowieso tot midden augustus doorgaat. Heerlijk is dat. Cameron

Taylor Swift met Opalite. De jarigen van vandaag op deze laatste dag van de maand juli. Lobo, bekend van de hit Me and You and a Dark Named Boo, wordt 83. De Amerikaanse acteur Wesley Snipes, 64. En de schrijfster van de Harry Potter verhalen, J.K. Rowling, 61. De Edward Kids, die zitten erop, maar zo dadelijk nog een uurtje onderweg richting 5 uur, richting weekend. Dit zijn nog de Fugees.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van metermodellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die woonden nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
1: All summer long. Christina.

Hot Topic en Becky G ben ik aan mijn laatste uurtje van de week begonnen. En niet alleen van de week, maar ook van de maand juli. 31 juli, welkom erbij. Bart Smulders nog altijd met vakantie. En ik mag hem nog een keertje vervangen. Met muziek van The Scabs, Olivia Dean, Freya Sky, Rocksteady Crew en The Black Eyed Peas. Eerst richting Frankrijk met Mike Oldfield en Maggie Riley. To France. Goedemiddag.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hij is op den berg.
1: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
2: Letsgo.be.
3: Christina.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Het is onvoorstelbaar, maar de eerste helft van de zomervakantie zit erop. Het is een wisselweekend. Dat betekent heel veel verkeer op de Europese wegen. Dus als je op vakantie vertrekt, drive safe.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Zoe met Tranen van Goud. En de videoclip van dit liedje is een van de singles die op de eerste uitzending van MTV te horen en te zien was. Uit het album Clues uit 1980. Robert Palmer met Looking for Clues.

Snow Patrol met Shut Your Eyes. En deze diva die komt morgen naar Nederland. Ze heeft bevestigd dat ze naar de World Pride in Amsterdam komt. Madonna.

handjes thuis houden hoor. De Dinky Toys met I Can't Keep My Hands Off You. Ze dadelijk nummer 1 uit 1983 van The Rocksteady Crew. Hey you, The Rocksteady Crew. Na de Swedish House Mafia. Wait so long.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

Samber met Homewrecker. Zo, we waren samen onderweg naar 5 uur en het is bijna 5 uur. Tijd voor het nieuws en weer zo dadelijk. Ik heb nog Bazaar en Steen voor jullie met Onderweg. Maak er een heel mooi weekend van en wij spreken maandag weer af voor een nieuwe aflevering van At Work Kids.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van
1: Look. Christina Nieuws.
2: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Henouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
4: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
2: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
5: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
2: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En de dagen nadien zonnig en warm.
1: Zomerradio, Christina.

zijn van het warme weer in de vakantie zetten zich verder met Shelley Roll en Alex Warren van vorig jaar. Het is vandaag 31 juli, de laatste dag van de maand juli en ook al de helft van die grote vakantie.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

Het lijkt allemaal miles away, zoals bij Offenbach, maar het is realiteit. FIFA-baas wil commerciële machine van het WK deels privatiseren. En wij privatiseren nu deze plaats.

We zijn nog een beetje aan het zoeken naar de lichtknop samen met Nelly Furtado. Dat deden we ook al in 2000. En we zijn sindsdien op zoek niet naar de lichtknop in de studio, want wij gaan nog door tot 19 uur. Maar wel het lichtje op onze AI-bril die we deze week hebben gekocht en waarmee we alles kunnen raden. Zoals

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus zijn er de Molenfeesten in Keerbergen. Een tweedaags dorpsfeest en gratis muziekfestival rond de Heimolen. Kom genieten van een geweldige mix van bekende artiesten, opkomend talent en bruisende demo's van lokale verenigingen met drank en eetent. Je vindt er ook heel wat kind- en randanimatie. Het volledige programma vindt u terug op keerbergen.be.
0: Christina, more music.

over die zomerdagen zijn we het al lang eens, hè. The Levelers, What a Beautiful Day. 2 weken geleden stond hij nog op Tomorrowland. Wij zeggen altijd David Guetta, omdat hij afkomstig is uit Frankrijk. Maar op de Tomorrowland radio zeggen ze nog altijd...

0: vakantie met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
3: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
0: Christina.

0: het is bijna het symbool van het Vrije Westen. Tim Impala en Jenny hebben een plaatje gemaakt over Pride. Ja, neem me niet kwalijk hoor, maar af en toe loopt daar toch ook wel één Dracula tussen. Dit is Clean Bandit.
1: Now you run

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust, dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast had en dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

goede vrijdagavond. Het stond in koppen van letters in de kranten. De Tomorrowland broers gegunnen zichzelf na jaren dividend van 21 miljoen euro na een nieuw boekjaar. Noem het maar een boerenjaar op de wei met die Tomorrowland waar af en toe een vliegtuigje overvliegt. Eentje van John Armitrade.

Moody, Dr. Chai en PFR met Sola. De Noord-Portugese stad Porto staat bekend om haar rijke porthistorie, maar ook voor haar historisch centrum en voor een boekenwinkel die door talloze internationale bladen is uitgeroepen tot de allermooiste ter wereld, waar dat je tot de maan kan blijven.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

Het zoo en in de zoo wonen diertjes en die zien ook enorm af deze dagen van de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Het Belgisch leger stuurde deze week brandweerlui en wagens naar de Franse bosbranden. Billy Joel is mee.

0: Makes Me Wonder, Maroon 5. En we waren helemaal verwonderd door die spectaculaire avant-première deze week van Circus Camille. Ja, ze lokte deze week al bekend Vlaanderen naar Oostende.
1: Zeg maar! Nossa! Nossa!

alles moet eraan op deze vrijdagavond. Kledij, schoenen, pruiken en zelfs het decor. Het decor van die Fate of Ophelia van Taylor Swift uit de hitparade van vorig jaar. Kent u nog het jaartal? 74, 75 van de Kanaal.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
3: Callegato! Christina.

Sanctify Yourself samen met de Simple Minds en ook in die nachttrein van Brussel naar Milaan, waar dat je, als je via internet werkt heel de tijd, ja, Christina kan laat opstaan. En dan hoor je nu Kaju, Khalid en Griffin en krijg je daarbij ook nog de groeten van Christophe Dijsens.

0: Christina Nieuws.
1: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
2: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
1: De Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
3: Met 3 kranen tegelijk is er echt een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
1: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren. Omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hattrick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
4: Dat is geen raar om te zeggen, want ik kwam een beetje onverwacht. Die rondes daarvoor voelde ik me niet super goed. Dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En dan moest ik er zelf voor gaan, dus was op die manier onverwacht.
1: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
0: Christina, all summer long.

Je l'ai ma mort.

0: Fruitzomer van Dalder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Derlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervandalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Every second.
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen. Dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
4: Every second, every heartbeat. Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus zijn er de Molenfeesten in Keerbergen. Een tweedaags dorpsfeest en gratis muziekfestival rond de Heimolen. Kom genieten van een geweldige mix van bekende artiesten, opkomend talent en bruisende demo's van lokale verenigingen met drank en etent. Je vindt er ook heel wat kind- en randanimatie. Het volledige programma vindt u terug op keerbergen.be. Christ.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdienst hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
3: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
1: Christina.

0: De Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder.
2: Every heartbeat.
3: Christina.
4: Let's get it started in here.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
4: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
3: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
5: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
6: Christina.

0: De Zomer van Balder presents Retro Night. Zaterdag 1 augustus vanaf 17 uur op het Dorpsplein van Berlaar. Met DJ's Ghost, Darik, Jan Vervloed, Stijn VM, Jori Parker, Jan, Atomics en Raf K. Bestel tijdig je tickets via dezomervanbalder.be. Be there for a night to remember.
1: De Zomer van Balder. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Bekerwinnaar Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het voetbalseizoen is dat. De landskampioen tegen de bekerwinnaar Union haalde het na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Volgend weekend start de nieuwe competitie. Een achtervolging op de E313. De politie probeerde daar een gestolen Fluviuswagen te stoppen. Met behulp van een helikopter kwam er 15 kilometer verderop een einde aan de achtervolging. Eén verdachte werd opgepakt. Het is niet duidelijk of dat ook de persoon is die de wagen eerder vanavond gestolen heeft in Zandhoven. Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. En de Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen ook beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Vooruit wil dat de Brusselse regering deelfietsen in het centrum behoudt. De regering heeft beslist dat deelsteps en een groot deel van de deelfietsen verdwijnen. Alle lopende vergunningen worden stopgezet vanaf 1 september. Dat de steps verdwijnen, dat vindt Vooruit geen probleem. Die zorgen toch voor te veel overlast, maar fietsen niet. Die zorgen net voor veiligheid, klinkt het. De Italiaanse stad Napels is vanavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,7. Dat melden de lokale autoriteiten. Op verschillende plekken viel de elektriciteit uit en trein- en metroverkeer werd stilgelegd. Volgens de brandweer raakten verschillende gebouwen beschadigd. Volgens de eerste berichten zijn er 8 gewonden. Italiaanse media spreken over een van de zwaarste aardbevingen ooit in de regio. Union heeft de Supercup gewonnen. De traditionele opener van het nieuwe voetbalseizoen, zeg maar. De landskampioen, Club Brugge, tegen de bekerwinnaar, Union. Union haalde het na strafschoppen, want na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. En toch waren wij sterker, dat zegt clubspeler Hans van Aken.
4: Nu had je Union gewoon 90 minuten lang eigenlijk domineert. Alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. En dat hebben we een beetje nagelaten. En dan weet als je penalty zijn gehad dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn. En jammer genoeg zit hij vandaag aan onze kant.
3: Volgend weekend start de nieuwe competitie. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig, maxima rond 30 graden dan. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelfer.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: 24 hours a day. Christina. Every day.
3: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.